0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
3: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
2: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
4: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
2: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. In Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge kunnen vermijden. De dader was een ex-militair. Hij had meerdere wapens, munitie en brandstof mee. De man schoot op agenten die de synagoge bewaakten, maar werd zelf geraakt en stierf in het ziekenhuis. Eén agent raakte zwaar gewond. En sport. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. De jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. De groepswinnaars en de beste tweede van alle groepen gaan rechtstreeks naar het EK. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
1: Dit is Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
3: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen, zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen opdat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
2: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. De Socialistische Politievakbond wil staken. Op 12 oktober uit protest tegen de besparingen van de regeringen bij de openbare diensten. Zowel Vlaams als federaal, dat meldt het Nieuwsblad. De aankondiging is opvallend, want gisteren werd nog beslist dat agenten binnenkort elk jaar €700 netto extra gaan verdienen. En in Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge verijdeld. Een ex-militair dook daar plots op met meerdere wapens, munitie en brandstof en viel agenten aan die de synagoge bewaakten. Daarop werd hij zelf geraakt. De man stierf in het ziekenhuis. Bij de schietpartij raakte ook één agent zwaar gewond. Het wordt een zonnige en warme dag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken vanaf de kust bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: staat. Om erop te wachten.
1: Je d'attendre. Je de prendre partie.
0: Om mijn tijd te kiezen. Te verbranden.

uitstellen zat.

démarre.

Ik heb geen zin. Ik heb geen zin.

The devil is on the rampage, seeking to get divided. Not fair.

schrijven. Hoe woede en onvrede kunnen worden vermeden. De eeuwige strijd met mijzelf. Gewoon niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat door mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit aan aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Wordt er de klim naar de top of verhuis naar de hel. Doe alles wat moet.

zich is een leeg begrip, misschien heeft ze gelijk. Want hoe meer we er mee bezig zijn, hoe complexer het leven blijkt. Iets leren is één ding, maar iets afleren, de hevigste strijd. Lees het dikke boek op zoek.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Elke vrijdag hoor je op Urgent FM iemand voorlezen. En dat is niet toevallig. Voor ons en vele anderen is vrijdag voorleesdag. Een moment op het einde van de week waar iemand jouw mooie woorden in je oor legt. Of je misschien zelf aan het voorlezen bent. Wij zorgen elke vrijdag voor een nieuwe stem en een nieuw verhaal. Geniet van jouw wekelijkse literaire voorleesmoment op Urgent FM.

Ik ben Antje en ik ga Aan mijn prinses van Jyoti het Hoofd voorlezen. Liefste hart en woorden houden voor jou stil. Jij blinde vlek in mijn vermoorden van wat ik vergeten wil. Kleine vink, lieve kleine kinkel, de liefde speelt mij parten. Babyface, bijou, scherminkel, voor wie ik alles weer wil tarten. Tot ik als vroeger, blind van pijn, weer neerlig, eenzaam in het laken. Het gaat niet om het zijn, maar om wat wij ervan maken. Prinses, ik beschrijf wat ik bewonder, wat ik vrees, bemin of haat. Prinses, nu ik u ken, kan ik niet zonder. Gedoog niet dat ik u verlaat. Dat was Aan mijn prinses van Jyoti het Hoofd. Urgent FM.

vroeg of laat, maakt niet uit. We zien wel hoe het loopt, ik zie je ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

vroeg of laat, maakt niet uit. Je weet toch hoe ik ben toch altijd trouw.

0: Voilà.
1: Dit is Urgent FM.

0: in you.
1: Dit is Urgent FM.
2: 1 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. €507 per jaar om precies te zijn. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
4: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
3: En ook tanken wordt weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt morgen met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. En dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. De politie in West-Limburg krijgt de laatste weken opvallend veel meldingen binnen over everzwijnen. Over schade door de dieren aan tuinen, maar ook voor aanrijdingen op wegen en op de sporen. Dat meldt het Belang van Limburg. Je hoort Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
5: Dat heeft te maken met het feit dat nu echt wel een heel belangrijke periode aanbreekt voor everzwijnen. Het is de herfst. De herfst is de voorbereidingsperiode voor de winter. Eigenlijk everzwijn dat zich niet goed genoeg kan voorbereiden op de winter, die kan het bij een koude winter misschien niet overleven. Dus die moeten zich nu echt letterlijk gaan volvreten. En dat maakt dat die dus op heel wat plekken soms voor overlast zorgen. Ook in gazonnen, omdat daar vaak keverlarven en dergelijke te vinden zijn.
3: Als je een everzwijn tegenkomt, hou je best afstand. Zeker als er jongen bij zijn. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel geen incidenten of ongevallen gemeld. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je dealer. En sport. Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Waardoor Union dus een ander veld moest zoeken en in eigen land kregen ze nergens groen licht. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

the real shop front. My shop is the fix I front.

You are listening to Freestyle Fusion.

I still hear you cry, yeah.

0: Yes, goedenavond Gent. We zijn er terug bij. Welkom terug bij FOMO. Ik zit hier in de studio met Stubborn. Goedenavond, zeg nog eens. Sorry, microfoon.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Waarom dat die eigenlijk Stubborn heet, dat gaan we straks horen. Er zit een heel leuk verhaal achter. Ik zit hier ook samen met Elisa Willems, oftewel Mel Agony, hier in de studio.
2: Hi.
0: Hi. En we hebben natuurlijk ook Eben, oftewel Sweet.
3: Yo, yo.
0: Yo. En we zijn hier allemaal klaar voor vanavond, want... We gingen eigenlijk dub verwachten, maar misschien is het iets anders. Meer daarover later. We gaan er gewoon invliegen, toch?
1: Yes.
0: Yes, alright. Let's go.

0: Yes, we hebben hier Stubborn on the Decks. De letterlijke decks, want het is echt mijn vinyl dat hier komt draaien is vandaag. Ja, de naam Stubborn gaan we straks nog horen, want we gaan het... Nee, nu nog niet, maar we gaan het straks erover hebben. Eerst gingen we even praten over dat we hele zomer weg waren. Ja, wat hadden we eigenlijk? Wat is er allemaal gebeurd deze zomer, Elisa of Mel Agony?
1: Wel, uiteraard dus de Gentse feesten. Ik kon er jammer genoeg zelf niet bij zijn dit jaar. Maar blijkbaar waren er dus 1.538.000 bezoekers. Wat dat wel een beetje minder was dan 2025.
0: Een beetje meer.
2: Ja, santé.
1: Maar blijkbaar crowd control blijft de grootste uitdaging. Vooral op drukke plekken zoals de Vlasmarkt. De vraag die de hele feesten rondging is van worden ze te groot? Ik denk persoonlijk van niet. Maar ja. Dat is mijn mening.
0: Het is te zien waar je staat natuurlijk, hè, met de Gentse feesten. En ook om hoe laat.
1: Ja, ja.
0: Ik bedoel, je kunt om 2 uur 's nachts op de Vlasmarkt staan.
1: Ik heb het vermeden net om die drukte om eerlijk te zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Oud worden.
0: Ja, Stubborn, waar staat jij meestal op de Gentse feest? Als je niet aan het draaien bent, natuurlijk.
3: Ah, als ik niet sta draaien, dan passeer ik een keer. Maar ik ben ook geen nachtraaf meer. Ik denk dat een paar jaar geleden is dat ik nog tot 11 uur op de Vlasmarkt heb gestaan.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar, ja, maar ik blijf gewoon wijselijk weg van die Irish coffee.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay, maar dat hoeft ook niet 's nachts te zijn. Hè. Gentse feesten is voor alles en iedereen. Het maakt niet uit om geluid, tenzij misschien om 8 uur.
1: Ah, hij wil ze 's ochtends gaan bekijken, zeker?
0: Nee, dat zeg ik niet. Maar misschien, ik weet niet, ja, waar staat je dan meestal?
3: Oftewel ga ik het programma af en ga ik een keer kijken wat er echt boeiend te bekijken is. En mensen die ik ken die moeten optreden of leuke dingen die je... Of gewoon een keer op het gemakske rondwandelen en een pintje gaan drinken en naar de Gentse zangstonden gaan op de Sint-Jacobs. En dan blijven plakken en dan...
0: Om hoe laat meestal?
3: Ja, de zangstonden is zo, wat is dat, rond 6, 7 uur of rond 5 uur. Dat is het moment dat je eigenlijk aan het aperitieven bent en dat je eigenlijk moet gaan eten. Maar het smaakt veel te lekker, dus ik blijf gewoon hangen. En dan eindigt het soms ook wel een keer scheef, maar bon.
0: Ja, maar als je bier blijft drinken, dan is het gelijk brood.

0: Dus.
1: Een glazen boterham.
0: Ja, dat, een glazen boterham, ja. Een dagelijkse schotel. Dagschotel. De feestenburgemeester heet ook Joris.
2: Is het echt?
0: Het is daarom, ja, maar geen zeven. Het was daarom dat ik vroeg, of u stuurde daarnet, van, of dat jij iets gepost had over iemand die is komen optreden in de Overpoort. Maar het was een andere Joris, dus mijn excuses daarvoor.
2: Ja, het is die Limburger, hè.
0: Ah, is het een Limburg? Ik heb geen idee, eigenlijk. Kent je hem persoonlijk?
2: Nee.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nog niet. Is er zo geen clubje voor Joris?
0: Misschien wel.
2: Die zijn allemaal in dezelfde periode geboren, blijkbaar.
3: 90.
2: Nee. Eind 70, begin 80.
3: Ah. Zijn je al zo oud? Nee.
1: Zo jong, excuseer.
2: Ik zie er blijkbaar nog goed uit, denk je?
3: Ja.
0: Sowieso, ik zou het zeker niet zeggen. Maar dat helpt wel natuurlijk met geen haar te hebben. Ik heb eigenlijk geen idee.
2: Never a bad hair day.
0: Ja. De Gentse feesten is iets kleiner dit jaar geweest. Ja. Ik vind dat niet per se slecht. Dat is mijn mening. Maar...
3: Zolang dat een beetje, ja, hoe zei je dat, inheems blijft of zo.
0: Ja,
3: maar inheems. Blijkbaar wordt het populairder en populairder.
0: Ja, alleen voor de natives.
3: Mag je ook niet zijn.
2: Je moet gewoon even een dag weten uitkiezen.
3: Ja, maar ja, wanneer is een dag? Want tegenwoordig is de maandag al redelijk populair, natuurlijk.
2: Maar je moet gewoon kijken, als de mensen Sander nachts verlof hebben, dan moeten misschien pijzen van vanavond niet.
1: Exact. En ik denk dat het allemaal begint bij dag min 2 of dag min 1.
0: In de realiteit, dat gebeurt gewoon niet. Hè. Mensen verliezen hun werk. Nee, maar mensen verliezen hun werk tijdens het feest. Hè. Ja. Dat is ook een fenomeen. Hè. Allee. Ja, ze gaan niet gaan werken.
2: Ah, ja, zo. Ja.
3: Trouwens, over de Gentse feesten gesproken. Paco of Echo?
1: Ja.
3: Club Curfew. 10 dagen yes. Clubprogramma tijdens de Gentse feesten. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, heel veel. Ik heb het privilege mogen hebben om daarboven te wonen tijdens de Gentse feesten.
3: Oh.
1: Dus van slaap is er zeker niet gesproken. Oh. Maar dat heeft zeker niet gedeerd. Club Curfew is meer dan een collectief.
0: Ja.
1: Ik denk dat daar een aantal van de beste DJ's van Gent tussen zitten. Dat is ook al een collectief dat jaar en dag bestaat. Ik heb persoonlijk contact mogen hebben met zowel de mensen die de founding fathers,
3: ja,
1: als ook de mensen die er draaien. En ik moet zeggen dat dat echt een community is. Ze waren open tot dezelfde uren als de Vlasmarkt. Dus voor de mensen die nog aan de Vlasmarkt stonden, zijn waarschijnlijk Club Curfew gepasseerd of kwamen van Club Curfew. Dus dat is een collectief dat me heel nauw bij het hart ligt.
0: Ja.
1: En ook morgen, ik weet niet voor degene of voor de luisteraars die het al weten of nog niet weten. Morgen is er dan ook een open-air festival van Club Curfew.
3: Oh.
0: En ik wist dat niet. Waar is het?
1: In de Flesjesfabriek.
0: Oké.
2: Okay. Ah, wijze locatie.
0: Yes. Ja, wel.
1: Zeer wijze locatie. En daar zijn een aantal artiesten die mij ook gewoon persoonlijk heel nauw bij het hart liggen. Die er gaan optreden. Ik zal ze misschien even overlopen voor de luisteraars.
0: Ja.
1: Misschien
0: zeggen welke genre en welke stijl?
1: Ja, dus Curfew, dat is vooral house muziek. Maar house muziek met liefde en met ziel voor de term. House pur sang.
0: Oké, okay, right. Nice. Echt de old, like, hoe dat begonnen is. Exact. Detroit.
1: Detroit. Ja. De muziek nee, die
2: Chicago,
1: gemaakt is
2: hè?
1: Voor de...
0: Chicago. Sorry, Chicago.
1: Exact, merci voor de correctie.
2: Techno komt uit Detroit.
1: Voilà.
3: Yeah.
0: Ah, ja.
1: Voilà, inderdaad.
0: Thank you for the correction.
1: Exact, dat hebben we nodig.
0: Het was nodig.
1: En dat is ook een correctie op de dansvloer. Want ik hoor platen dat ik al jaren niet meer gehoord heb. Of platen dat ik nog de luxe heb gehad om op vinyl te draaien.
3: Oh.
1: Dus ja, het is echt een pareltje binnen het Gentse. Voor mensen die niet naar modulair gaan, wees gerust.
0: Paco, je maakt mij warm om zelf af te zakken naar festival.
1: Ja, maar misschien moeten we dat samen doen.
0: Ja, misschien wel. Misschien bellen we ze met iemand.
1: En dan kunnen we daar gaan genieten van Red D, zeker niet onbekend.
0: Oh,
1: Gent.
0: Ja.
1: Ook Lattowers, die ik ook zelf hier heb mogen ontvangen bij Urgent. We'll see. De Thomas, de figuur, de mens die gewoon iedereen samenbrengt. En dan hebben we ook nog Mona Lee en Jimster.
0: Alright.
1: Dus dat is een mooi gegeven voor morgen. Ik denk dat het weer ook zal meevallen. 22 graden heb ik gezien voor een open air.
0: Zalig.
3: Is perfect.
0: Maar het is ook zonnig dan? Of ja, morgen? Ik heb
1: een beetje wolkjes gezien, maar dat trekken we ons niet aan. Zo goede house muziek in ons zielen.
0: Gent de feesten vibes als het regent dan.
1: Exact.
3: Alright.
0: Zalig. Nee, oké. Okay. Kijk, voilà, dan gaan we even terug over naar Stubborn, want...
2: Hoi.
0: Ja, je staat hier nog. Allee, nee. Nee, we gaan straks nog een beetje verder babbelen en we gaan ook even iemand opbellen van Café Copain.
1: Ja.
0: We hebben een paar vragen voor de eigenaar. Ja. Of de, ja, is de eigenaar, hè?
1: Ik denk dat we contact gaan hebben met Ran.
0: Ran, inderdaad.
3: Oh, ik kan die nog van vroeger.
1: Inderdaad. Ja. Van de schoonste nachtfiguren, hè, als je het mij vraagt.
0: Ik heb een paar vragen...
3: Omgekeerde wereld en zo. Ja.
0: Ja, voilà. Ik heb een paar vragen over zijn nieuw concept. Want het is wel een nieuw concept, toch?
1: Wel,
0: het is nog maar een jaar oud.
1: Het is nog niet zo oud. Ja. Het is vanavond de opening ook. Dus voor iedereen die nog wil afzakken naar Gent, vind ons op de Oude Beestenmarkt. Club Copain, place to be. Het zijn jonge gasten die al langer gekend zijn in Gent, maar die nu echt gewoon de Oude Beestenmarkt aan het overnemen zijn. Hè.
3: Mag wel wat meer leven in de Oude Beestenmarkt.
0: Alright, meer daarover later.
3: Alright.
0: Nu even terug naar Stubborn, oftewel Joris, die een killer dub of reggae set aan het draaien is. Let's go.
2: Yeah.

0: Hij is nog steeds stubborn hier on the decks, hier bij FOMO op Urgent FM. Yes, op de oude beestenmarkt zit sinds februari Café Copain.
1: Ja.
0: Ja, dat is het, was op oude beestenmarkt 4, het vroegere Café Gomez. Dat zijn 4 oprichters. Dat is Ran Knokkaert, Mathieu Brulet, Gaëtan en Jolien. Ja, we hebben daar een paar vragen over. En we hebben hier Ran Knokkaert, een van de oprichters, die hier normaal gezien hier aan de lijn bij ons is. Even kijken.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, yes. Ran.
3: Dag, Ran.
2: Hey. Hallo.
0: Hallo, leuk dat je erbij bent.
2: Ja, merci voor de uitnodiging.
0: Ja, geen probleem. Zeg, de club zit onder het café, dat klopt, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is ooit de kelder geweest van de Gomez en die is in de tijd omgebouwd tot een feestzaal.
0: Zalig. En loopt dat onder het oude beestenmarkt ook door? Of,
2: Nee, het is echt onder de Copain, de zaak daar. Ja.
0: Alright, ja, het klinkt gewoon zo underground-achtig, dus ik dacht van, ik ga toch eens vragen. Maar ik zag op jullie website dat het voor privé-events is. Of is dat nu veranderd?
2: Alhoewel, het werd voordien eigenlijk gebruikt voor privé-events door de Gomez. Dus we hebben eigenlijk al nu heel veel aanvragen daarvoor. Maar de bedoeling is met de opening vanavond van eigenlijk ook meer over te gaan naar Club Nights en zo elk weekend open te zijn. Maar het is ook af te huren voor teambuildings of van alles.
1: En voor wie, bij wie kunnen ze daarvoor terecht?
2: Via de website is het eigenlijk heel makkelijk aan te vragen. Er staat alle info en dan komt dat terecht bij Mathieu.
0: Alright. Nee, zalig. En hoe ben je op het idee gekomen om toch een club daaronder te steken?
2: Het is een beetje een kinderdroom ergens, een club. maar het is caféleven geworden 12 jaar geleden.
3: Ja, maar je hebt er nogal ervaringen, hè? Want Ran, ik weet niet of je mij nog kent van vroeger, Elisa, maar ik kan u nog in tijden wanneer je feestjes gegeven hebt. Ik ken u van de omgekeerde wereld. Dus het is wel weer een ander concept dat je aan het doen bent.
2: Ja, klopt. Ja, het is begonnen toen ik 21 was. Dus toen is het een studentencafé geworden. En nu proberen we mee te gaan met onze leeftijd ook.
3: Amai.
2: En ja, op de beestenmarkt, een heel plein waarmee je van alles nog kunt doen.
3: Ja.
2: En er zat een club ready onder ons. We moesten hem gewoon nog overnemen.
3: Zalig.
2: Dus ja.
0: Oké, en dat is best wel leefbaar voor de buren dan, dat het ondergronds is.
2: Ja, het is wel pretty underground.
0: Letterlijk en figuurlijk.
2: Het heeft een paar verbeteringspunten, denk ik, waar dat we zeker aan gaan werken. Want we willen absoluut niet de buurt belasten of zo. Integendeel, ik denk dat de buurt misschien al belast is geweest in het verleden of zo op de beestenmarkt. En het is net onze bedoeling van er echt een heel gezellig plein ook van te maken. Voilà. Maar waar je wel op terras kunt blijven hangen en dan ook gewoon kunt naar beneden gaan om wat te dansen.
3: Jullie hebben zeker de ervaring daarvoor. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ik moet zeggen, de oude beestenmarkt is terug een place to be. Hè.
3: Ja.
1: In het nachtleven.
0: Ja, zeker. Zeker. En is het echt zo eerder grotere events of zijn misschien kleinere collectieven ook? Of underground collectieven ook welkom. Want het is ook underground, letterlijk. Dus.
2: Ja, sowieso. Het is ook voor ons een beetje aftasten welke aanvragen dat er komen, natuurlijk. Als we zelf dingen organiseren, gaat het met residents zijn. Maar als we het in verhuur doen, je kunt iets privé hebben, maar we krijgen ook aanvragen binnen van events die dan wel of geen inkomen vragen.
1: Mm-hmm.
2: Gelijk dat ik vroeger zo events gaf. Maar het is kleinschalig, het is heel intiem. En het is niet super groot, hè. Er kan 100 man ongeveer binnen.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is echt wel het concept van, je kunt ook buiten zitten, je kunt ook in de bar hangen boven.
3: Maar er is daar meer nood aan ook. Dus ik vind goed concept.
1: Ja, kleinere, intiemere kring.
3: Ja, toch wel. Er is al zoveel eigenlijk.
1: Ja.
3: Dus,
0: Ja, en ik denk ook in de winter dat ook wel wel tof is, zo wat even underground zitten, dat je niet, geen last hebt van de warmte? Of wordt het daar best wel boiler room-achtig?
2: Er is een airco, maar ik ga pas vanavond eens op een nuchtere wijze daar heel de nacht aanwezig zijn.
4: Kan daar zeer frisjes zijn.
2: Dus dan ga ik het weten, wat de temperatuur is. Maar naar mijn weten met die airco moet het allemaal wel goed zijn.
0: Vragen jullie inkom dan? Of is dat te zien per... Okay.
2: Nee, wij doen eigenlijk altijd alles gratis. Ook als wij events organiseren en zo, is het bijna altijd alles gratis. Nice. Dus onze club is ook... Als wij met Resident Nights werken, gaat het altijd gratis zijn.
1: Ja, dat is goed om te horen.
0: Wat zoeken jullie dan? Stel, er komt een aanvraag binnen. Wat is hetgene dat je zegt van ja of nee?
2: Goeie vraag. Het is sowieso de aanvragen bij mijn collega Mathieu, maar niet dat we daar niet over terugkoppelen met elkaar. Maar ik denk, laat de aanvragen maar komen en ik denk dat we het een beetje moeten ondervinden ook. Met respect voor de buurt moeten we natuurlijk wel opletten met sommige zwaardere genres bijvoorbeeld.
0: Dus een roots reggae night, gelijk met muziek dat we hier vanavond hebben. Allee, er is nu net een plaat.
2: Ik heb het gehoord.
0: Ja, voilà. Dat zou wel bijvoorbeeld misschien kunnen.
2: Kan sowieso. Ja, sowieso.
0: Ja. En is er
2: waar... voor...
0: Sorry, zeg maar.
2: Sorry.
0: Ja, zijn de speakers dan ook soundsystem waardig?
2: Er staan heel goede speakers, ja.
0: Zalig.
2: Dat vind ik wel. Ik denk, voor de ruimte moeten we oppassen dat het niet too much is zelfs.
1: Wel, less is more, hè, vaak.
0: Ja. Ja. Maar ondergrond, de aarde dempt wel geluid, denk ik. Dus. Kan allemaal.
2: Ja, het zou moeten, ja.
0: Maar je hebt nog nooit klachten gehad van de buren?
2: Met die club nog niet, want we hebben hem nog nooit open gedaan.
0: Ja.
2: Maar ja, het is in het weekend soms... er zijn nog een aantal danscafés op de Beestenmarkt. Soms is er wel van de buurt uit is een klacht over glas dat blijft liggen of nachtlawaai. Maar ik denk vooral van buiten... niet dat dat niet ons cliënteel kan zijn, maar vooral van buiten, niet zozeer van binnen.
0: Dat hoort erbij misschien.
1: Mooi gezegd. En wat kunnen we vanavond verwachten bij de opening?
2: Vanavond komen Gus en Frisse draaien.
1: Wow. Legends.
2: Dus wat hip-hop, wat beats, wat R&B. Uh-huh. Heel dansbaar en leuke muziek om te connecten met elkaar. Het is de bedoeling dat het heel toegankelijk is. En een beetje zoals de Club Copain Nights, die dat we voordien één keer in de maand deden in de zaak.
1: Juist, ja. Legendarisch ook, hè.
2: Ja. En we gaan om 11:00 gaan we open. Gaan we de eerste 100 bezoekers krijgen, een gratis drankje bij aankomst.
1: We gaan ons mogen naasten na de show dan.
0: Ja
2: sowieso.
0: Misschien komen we nog af.
2: Oké, cool.
0: Zou leuk zijn. Nee, merci Ran om ons te woord te staan. Bedankt en misschien horen we u later wel nog op de show ook nu. Je bent zeker rustig welkom om misschien meer te komen vertellen eenmaal dat je helemaal van gang bent na een paar maanden of zo. Dat zou heel tof zijn.
1: Het is niet enkel vandaag ook, had ik begrepen, maar morgen is het ook in de flesjesfabriek curfew, hè? Heb ik begrepen?
0: Ja, dat klopt.
2: Klopt, ja. Ja. Die is niet ons event, maar dus in onze locatie daar. Ja.
3: Mm-hmm.
1: Alright. Veel op uw boterham.
4: Ja, veel succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Veel plezier en veel succes, alleszins.
3: Bye.
2: Dank je.
1: Merci voor even bij het komen, Aaron.
0: Ja.
1: Much love. En, succes daar.
0: En tot straks.
2: Ciao. Merci. Tot straks.
0: Alright, dat was Ran. Na 9:00 duiken we terug in het verhaal. Niet terug, maar duiken we in het verhaal van onze gast Stubborn. Maar eerst meer van dat. Yes.

0: Yes. Nog steeds Stubborn hier op de decks. Stubborn, dat betekent koppig. En de aanhouder wint trouwens ook de nieuwe plaat van Froze, die ze vanavond in de Charlatan voorstellen. Joris.
1: Yes.
0: Jij draait al platen sinds 2003.
1: Ja.
0: Je begon als reggae en dancehall selector.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Ja, dat was nog als Selecta Grills. Right. Iedereen begint altijd met een grappige naam. Maar ja, ik ben eigenlijk met reggae begonnen. Ik had een paar heel goede vrienden in Turnhout. Die waren ongelooflijk goed met reggae en dancehall bezig. Eén daarvan, Bram Weijgen, die heeft de Giraffe Records begonnen. Platenzaakje. Ja, en als uw vrienden thuis een platenzaakje beginnen, koop je veel platen. Nu, mijn eerste plaat komt wel uit de kringloopwinkel.
2: Zalig.
1: Daar zijn we begonnen. Ja, reggae en... Maar ik ben nooit een fan geweest van Bob Marley. Dus ik ben eerder rapper naar een dancehall gegaan. En dan eigenlijk van dancehall teruggeschakeld naar reggae en roots.
0: Alright.
1: En dan de foundation beginnen ontdekken. En...
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Ja, zalig. Maar je bent dan vanaf 2006 ook ergens met dubstep dan begonnen?
1: Ja, sinds dat ik in Gent ben komen wonen, heb ik veel andere mensen leren kennen. En is er echt voor mij zo een muzikale wereld opengebroken. Mensen die muziek maakten, mensen die mijn muziek leerden kennen. Ja. Meer namen naar feestjes. Ik ben afkomstig van Turnhout uit de Kempen. Daar hadden we wel een paar leuke feestjes, maar dat was zo één keer om de twee maanden of dit en dat. En dan was altijd... Mijn beste maat woonde hier in Gent, dus was af en toe hier naar Gent komen van what the fuck, dat is hier gewoon elke avond het grote feest.
2: Zalig.
1: Of toch veel frequenter.
0: En dus in de camper op... iets minder dan?
1: Ja, je moet dat een beetje bekijken. Dat is Gent gedeeld door 6. ja, daar redden niet zoveel locaties en dan moet je al chance hebben dat er een café iets leuk doet of in het jeugdhuis dat ze iets tof doen.
0: Ja.
1: Maar mijn beste maat zat hier in Gent en die zat bij Smart Art Movement en die organiseerde de Chaos Days in Kraakpanden hier, reggae en dancehall. En dat was gewoon de max in de wereld die opengaat. En,
0: ja.
1: En dan in 2006 in Gent komen wonen. En dan heb ik dubstep leren kennen. En alle andere. En jungle en breakcore en acid en elektronica en IDM. En dan ging hier echt zo'n wereld open.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik ben altijd omringd geweest door mensen die oftewel muziek maakten of ongelooflijk veel draaiden. Scratchers, selectors.
2: Dat is een hele creatieve stad.
1: Dat is wel, ja, dan ja, is het eigenlijk wel heel tof om dat allemaal zo te leren kennen. En ik ga altijd verder gaan zoeken. Dus dubstep is begonnen. 140, maar dan ga ik kijken wat bestond er nog. Op 140. En kunnen dat mixen met dubstep. Ah, dat is eigenlijk proto-dubstep. Hey, alle dingen die zo wat... Eigenlijk al zaadjes zijn wat dubstep geworden is. En dat beginnen te verzamelen. En vandaar ook een beetje de naam. Ik ben geen ene stijl-DJ. Je hebt mensen die...
0: Dat heb je gemerkt.
1: Die een genre, hun eigen daar echt in verdiepen. Maar misschien thuis nog veel andere muziek hebben. Maar ik wil dat ook naar buiten brengen. Dus...
2: En Kachu Records, was dat dan effectiever rond die periode dat je het dan gevraagd geweest bent?
1: Kachu was ik, ja, ik ben in Gent komen wonen en ik ben direct in een huis met heel veel toffe mensen gaan wonen.
2: Ja.
1: En daar woonde Ofer Odetta, woonde daar.
2: Ja,
1: en dan heb ik zo Steurungssteller, die

0: Ja, toen nu. En Boys With Toys leren kennen. En, dan,
1: en Skip en zo.
0: En Skip en zo ook. En die zijn dan met hun label begonnen. Hey, dat was allemaal Electrobel en heel hun toestanden. En die hadden iemand nodig die... Die hadden iemand nodig die wat beter de papiertjes en de administratie wat konden doen. Dus ik deed op de feestjes alle centjes en dit en
1: allee.
0: Dat. En ik draaide plaatjes, want ik maak geen muziek.
1: Ja, want ik ken dat label nu, omdat ik vroeger, wanneer dat ik uitging, dat was eigenlijk onze to-go-to om naar te luisteren eigenlijk, als we naar feestjes gingen. Kachau Records. Trouwens, voor de luisteraars, je kunt dat nog altijd online vinden. Het is zeker een aanrader. Trouwens, ook een van mijn...
2: favorieten.
1: Wat lief? Ja, maar daardoor ben ik ook muziek beginnen maken, omdat ik die muziek echt... dat is heel melodisch, heel breed. En ik vind eerlijk gezegd dat ze niet echt geen zo'n muziek meer maken, als ik dat mag zeggen.
2: Ja. En wat is dat? Wat voor stijl is dat dan, Kachau Records?
0: Ja, stijlen, je kunt het noemen... Het is gewoon gebaseerd op IDM, maar noem het ook Braindance, noem het ook Glitch Hop. We zijn ook een beetje op wat treinen gesprongen. Het is echt allemaal begonnen met een groep mensen die... Gelijk Over Odetta, gelijk Boys With Toys, gelijk Skip. Die zo geen plek vonden op gevestigde op labels. En die gewoon zeiden, we beginnen gewoon ons eigen label.
1: Ik vind dat je dat nu eigenlijk de dag van vandaag niet meer vindt, zo'n muziek. Ik vind dat heel jammer, want ik vind echt, dat is zo'n goed label eigenlijk.
2: En heb je iets vergelijkbaars? Gaat je iets vergelijkbaars kunnen draaien misschien vandaag? Of...
0: Ik denk wat ik nu opzet, dat is Ski Mask.
2: Ja.
0: Het is zowat lo-fi, er zit van alles wat in. Je kunt het niet echt een stempel opplakken.
2: Mag ik dan zeggen dat het zowat eerder een muziek is waar je aandachtig naar moet luisteren in plaats van per se het dansbaar of allebei eerder?
0: Het is allebei. Er zitten echt heel dansbare nummers tussen die echt ook echt serieus tempo gaan, die ook naar het ravey-achtige, want dat is nu dun term, rave.
1: Vroeger was dat dus ook 8-bit en zo tussen.
0: Ja, het is dat, maar vroeger was rave een genre en nu is dat eerder een gegeven, is dat een concept.
2: Een levensstijl bijna.
0: Ja, maar goede dansbare muziek, maar ook eerder muziek waar ik echt zeg van, daar wil ik gewoon rustig naar luisteren of dat soms iets te hectisch is. Er zitten soms ook wat freaky dingen tussen.
2: Ja.
0: Maar dat maakt het soms wel leuk.
1: Ik vind dat ook.
0: Wij geven alles op Bandcamp gratis weg, dus bandcamp.com/kauchu, zonder 7 achter.
2: Ja.
0: En name your price, je kunt 0 euro ingeven. We hebben trouwens nog cassettes te koop, want wij brachten ook heel veel dingen op cassette uit.
2: Zalig.
0: Maar ja, dat is ook door tijdgebrek en door verminderde passie en dat. En iedereen zoals in zijn eigen weg gegaan is dat...
1: Hey, er zijn gewoon allemaal ouder aan het worden. Ja, ben hier meer al.
0: Dat kan ook zijn.
2: Maar dat is wel opvallend. Hey, voor vele artiesten tegenwoordig of mensen die beginnen produceren of muziek maken of cureren of selecten, heel veel gaan direct beginnen kijken van ja, wat kan ik daaraan verdienen? Maar voor jullie is dat dan... bijzaak?
0: Nee, ik denk dat ik met alle fees dat ik ooit verzameld heb met te gaan draaien, zelfs heel mijn plaatcollectie nog niet heb kunnen betalen. Maar muziek moet een passie zijn. Als je er een centje aan verdient, is het beter.
2: Ja.
0: Maar als je het voor het geld doet en voor de fame en voor de roem...
2: Je gaat het horen.
1: Hij draagt echt een verhaal daarmee kunnen
0: niet
1: vertellen.
0: Niet per se ga je het horen. Die mensen kunnen goed zijn. Als je een goed netwerk hebt, draait het ook soms om van hoe worden bekend en beroemd. Dus omdat je een netwerk hebt, omdat je mensen die je opgemoet. Je moet opgepikt worden. Je moet je... Ja... Maar als je dat niet hebt, moet je dat wel blijven doen, omdat dat je passie is. Muziek moet je gelukkig maken.
2: Ja,
1: Zijn er eigenlijk nog mensen nu van Kachau Records die nog muziek maken? Of is dat echt zo een beetje...
0: David, dat is Ravid, die is nog met Tinkers nog bezig. Dus dat is nog Kabouter Tech. Hoe wil je het graag noemen? Leftchest is nu Acid Poncho, samen met de mannen van Yala Yala Sound System, is daar nu hoge toppen aan het scheren. Ik blijf ook een beetje mijn ding doen en voor de rest, Skip is heel veel aan het tekenen blijkbaar.
2: Je hebt ook even in Berlijn gezeten. Dat klopt.
0: Ja.
2: Wat heb je daar uitgestoken?
0: In Berlijn heb ik de liefde achterna gelopen.
1: Wow.
2: Het was de liefde voor muziek. Of omgekeerd dan?
0: Het was deels... Het verhaal is eigenlijk... het was net gedaan met mijn lief toen ik in Turnhout woonde. En mijn beste maat, Big Up MC Deeds, die woonde toen een jaar in Jamaica. Ik had zoiets van, fuck it, ik boek mij gewoon een vliegticket en ik vlieg gewoon naar Jamaica voor 2 weken. Ik ga mijn kop leegmaken.
2: Ja.
0: En ik ben beginnen aanpappen met het buurmeisje. die half Jamaicaans, half Duits is. En wij zijn dan eigenlijk gewoon samen naar Berlijn verhuisd. En daar hebben we 2 jaar rondgehangen.
1: Okay.
0: Totdat de liefde gedaan was en dan komt de mens terug naar huis.
1: En heb je daar muzikaal ook iets uitgehaald?
0: Ja, zij kende de mensen van Jaam Club. Dat is zo echt een van de grootste... zo wat lo-fi reggae, wat scruffy reggae. Mm-hmm. Scruffy, dat is gewoon een heel leuke plek eigenlijk. Jaam, dat is een concept, dat is ook een lifestyle. Je kunt daar door een dag ook gaan hangen, je kunt daar gaan eten. Er worden heel goede feestjes gegeven en een heel goede club. We zitten nu al op 3 of de 4e locatie.
1: Mm-hmm, okay.
0: En dan zo wat mensen leren kennen. Ik heb 1 keer gewoon echt een week elke dag naar een reggaefeestje geweest. Van maandag tot zondag.
1: Een beetje de Gentse feesten, maar dan anders.
0: Ja, maar dan gewoon 24-7. Je kunt daar echt elke avond naar een reggaefeestje gaan. Dus reggae is daar echt wel heel big. Dus dat was echt wel...
2: Ja, veel mensen denken, als ze aan Berlijn denken, denken ze aan de klassieke rave-genres. Of zo eerder techno en zo. Maar dat is... Dat is een verkeerd denkbeeld dan.
0: Nee, dat bestaat. De technoscene in Berlijn is huge, is echt groot.
2: Inderdaad, maar het is gewoon de scene op zich. Verschillende scenes.
0: Ja, het is dat. De stad is... Berlijn is Gent.
2: Gigantisch.
0: Is dat nog eens Gent maal 6, hè? Ik bedoel...
2: Dus geel maal 120.
0: Turnout maal 20.
2: Turnout maal
0: 100. Ik weet niet, 120, maar...
2: Ja.
0: Ik was van mij thuis, ik woonde in het centrum van Berlijn, aan mijn werk, was ik 1,5 uur met openbaar vervoer onderweg.
1: Oh, dat is nog harder dan hier.
2: Ja. Maar hier valt het nog mee, hier kun je een fiets pakken naar de andere kant van de stad. Ja.
1: Maar dat is van Berlijn naar hier nu, maar jij doet hier nu nog altijd 2 maandelijks iets in de Kinky Star, klopt
0: dat? Ja, Roots Reggae Club Night, dat is eigenlijk begonnen als een gewone... Kinky zei van, heeft er iemand zin om de woensdagavond in het café gewoon wat plaatjes te draaien? Ik zeg, is goed, ik ga een leuke avond doen. Ik had net iemand leren kennen, een hele jonge selector die bij mij CDJ's kwam kopen.
1: Ja.
0: En ik zei, is hij ook met muziek bezig? Leuk, kom jij iedere keer draaien? En dan hadden we gewoon een DJ-boot op de vloer gezet. Niet op podium gezet.
1: Okay.
0: Dat is zo'n ploftafeest, dat was geen zo'n goed idee. Onze naalden hebben heel dikwijls geskipt omdat er zoveel volk was. Dus dan zijn we toch op het podium moeten gaan staan. Maar eigenlijk, het is niet echt ons ding om op een... Ik sta niet graag op een podium, maar bon.
2: Het draait om muziek.
0: Ja, het draait om muziek, maar dus dat is elke 2 maanden. En ik probeer zo jonge selectors en jonge reggae en dub mensen die daarmee bezig zijn en plaatjes willen draaien. Want ik vraag wel altijd om Strictly Vinyl te doen. Ik vind dat gewoon ook leuk. Dat is leuker om naar te kijken. Dat is ook leuker om te doen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Zo achter een DJ echt zo 5 kratten met platen zien staan. Ik vind dat gewoon...
2: Ja. Meer zintuigvriendelijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar ik heb zelf geen sound system. En dat is... Ja, de scene is daar nu wel. Het is heel hard zo. Die, die torenkes met boksen, dat is wel
2: dat
0: heel...
2: Dat heb ik ook heel hard gezien en ervaren. Want je voelt je als een waterzak eigenlijk bij zo'n sound system. Maar waarom stubborn eigenlijk?
0: Omdat ik met zoveel verschillende stijlen bezig was. Ik had vroeger 1 collectief. Ik ben eigenlijk begonnen met een paar maten en wij noemden Cella Technics. Daar is het eigenlijk in 2003 mee begonnen. Doe ik nog altijd. MC Dietz en ik zijn nog altijd Cella Technics van in 2003.
2: Ja.
0: Maar ja, ik stak daar reggae onder. Ik stak daar jungle onder. Ik stak daar breakcore onder. Ik begon dan in Gent ook te draaien. En dan kende ik had dan de mensen van The Law leren kennen. Losers Always Win.
1: Ja.
0: Big up Losers Always Win. Dan beginnen echt andere genres te spelen. En dat kon allemaal niet meer onderstellen. Technics. Dus ik wou voor mijzelf als selector, als DJ een naam dan. Mijn achternaam is Gils. En Gils klinkt cool als puber, maar...
2: Okay, ik dacht
0: en ik ben gewoon te koppig om zo bij 1 stijl te blijven. Ik kan niet alleen maar reggae draaien. Ik moet echt ook nog andere dingen doen.
1: Mooi.
0: En ik moet mijn ei daar ook in kwijt. Dus vandaar dacht ik...
2: Dus toch ook een knipoog naar Stubborn Records.
0: Ik ken Stubborn Records zelfs.
2: Ja, never mind dan.
0: Okay.
2: Dat was een verkeerde connectie.
0: Nee, dat mag. Ja.
2: Alright, wat gaat u voor de komende 20 jaar dan nog gaan doen?
0: Ik hoop nog veel keer mogen gaan draaien. Alleen ik merk hoe ouder dat je wordt dat soms moeilijker is om relevant te blijven. Omdat uitgaande mensen worden in principe allemaal jonger dan ik en ik word ouder. Ja, die leeftijd,
2: zo gaat dat meestal.
0: Die leeftijd van uitgaande mensen blijft wat gestagneerd. Maar ik word ouder.
1: Merk je een verschil met genre?
0: Ik merk wel anders als ik uitga nu. Ik ga nog altijd vrij graag uit. Ik vind dat wel leuk. Maar ik merk wel dat zo soms is van...
1: Maar kennen ze het nog, dub en reggae? Of is dat ook echt
0: dub en reggae is momenteel...
1: Dat blijft
0: dat is,
1: nog
0: ja, dat is big. Ja,
2: ja dat blijft wel.
1: Okay,
0: maar het is wel, ik voel wel dat het een beetje ook wel een... Ik kan nu niet slecht spreken. Een beetje een hype is wat.
1: Okay.
0: Het is ook vooral die toren van boksen. Mensen vinden dat echt de max om zo'n massieve soundsystem. En daar komt echt wel power en sound pressure uit. Dat, is wel, hey, dat geeft wel iets.
2: Ja, die hangen daar echt aan. Hè?
0: Ja, dat vind ik een beetje raar. Maar ja. Ik hoop allemaal dat ze oordopjes in hebben, want dan
2: Ik kan het niet zonder oordopjes.
0: Dat is wel het eerste dat ik in Gent kan wonen. En mijn eerste breakcore en hardcore VCD was eerst oordopjes gaan kopen. Ja, maar van die goede op maat gemaakte, en die heb ik nog altijd. En dat is de beste aankoop.
1: Ik heb er spijt van dat ik dat niet eerder gedaan heb.
2: Ja. Yes. Oké, kijk. We zouden graag nog voor het laatste half uur een beetje luisteren naar wat je te brengen hebt. Want je hebt nog platen. Wat had je nog draaien, denk je?
0: Ja, hetgeen is... Je zetten op de socials dub en reggae. Ja. Ik heb net mijn woensdag Roots Reggae Club Night gedaan met de Pirates Crew en Illicit Fanatic. Mm-hmm. Ik heb al een beetje reggae gedraaid, maar ik had echt zo meer zin om van... wat doe ik nog? Nog wat muziek mee? Dus ik heb... ik heb nog wat boxcutter bij, zo wat IDM dubstep.
2: Doe maar.
1: Doe gewoon.
0: Nog wat Ruby My Deer bij, ik heb nog wat Jungle bij. Ik heb nog wat van die early hardcore bij.
1: Dat is beter voor een vrijdagavond.
0: En om straks voor de mannen van Break City heb ik zo wat afsluiten met goede stevige jungle.
1: Geniaal. Oké.
2: Fantastisch. Kijk, we gaan er zo naar luisteren. Merci alvast om het bij te wonen.
0: Heel graag gedaan.
2: Straks gaan we... kijken waar dat je vanavond, en niet jij, maar de luisteraars, waar dat we vanavond en dit weekend naartoe kunnen. En eventueel ook over de laatste Star Wars ooit. Maar eerst meer platen.
3: Urgent FM.

0: Yes, wat is er vanavond nog te doen, Eben?
1: Yes, we gaan eens kijken. Vanavond moet je zeker niet thuis blijven, want in De Charlatan stelt Froze zijn nieuwe plaat voor, namelijk De Aanhouder Wind. Past perfect bij een avond met iemand als Stubborn. En daarna gaat Charlatan gewoon door met Club Certified.
0: Zoals altijd.
1: Inderdaad. Wilt je iets meer glitter en glamour, dan moet je in het Club Wintercircus zijn, want het is Lipstick. Hun eigen omschrijving is een beetje stout, een beetje sexy, een beetje alles kapot eigenlijk. Met performances en kostuums. Wij zeggen, ga nu. Voor wie 's ochtends nog wil gaan dansen, ga je naar de Funke op Sint-Jacobs. Want vanaf 11 uur, zoals vaker, vanaf 11 uur en zoals vaker is er techno in house voor iedereen wat wils. Als we dan kijken naar de zaterdag, begint het feest al 's middags. Zoals eerder aangehaald, curfew open air in de Flesjesfabriek viert 30 jaar free range. Het label dat Jimster in 1996 in Londen startte en hij staat er zelf zeker ook. Dan s'avonds wordt het speciaal in Club Wintercircus, want daar speelt Music for 18 Musicians van Steve Reich. Een stuk uit de jaren 70 dat klinkt als techno en voordat techno eigenlijk nog bestond. Yes. Wie liever het iets donkerder heeft, eigen keuze natuurlijk, kunt je naar Dark Entries Night in Kinky Style gaan of een New Wave Classics in de 404. Zeker een aanrader. En als je daarna nog niet moe bent, wat ik zou van verschieten, dan kunt je naar Loud Ladies Music Release Party gaan in de Charlatan. Of naar Octoptic Live in de Funke.
0: Op eigen risico. Ik weet niet of dat mannen ook welkom zijn.
1: Dat weet ik ook niet. we kunnen altijd checken. Hè. We kunnen altijd checken.
0: Oh, ja, zeker. Alright, dat was de FOMO-radar, beste mensen. Blijf zeker luisteren. Niet alleen omdat Joris hier nog een killer set aan het draaien is,
1: yes,
0: maar ook omdat 187, eigenlijk de oprichter van Star Wars, die eigenlijk volgende week laatste event gaat hebben. Waar is dat?
1: In de vooruit, 404.
0: Voilà. Die gaan voor de laatste keer in de vooruit draaien. En ja, Break City komt er zo dadelijk aan. En die gaan hem featuren. Dus blijf zeker luisteren. Want dat wilt je zeker niet missen. En without further ado, laten we u gewoon uit op nog een beetje Stubborn.
1: Let's go.
2: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Break City.
3: Break City. Break City.
4: Yes, yes, yes. Vrijdagavond, 25 september. All right, Break City in the house met de Castor W.
5: Yes, yes, full crew.
4: The Mesh, the Black Francis. En vanavond hebben we een guest, niemand minder dan 187. Welkom.
6: Thanks.
4: All right, all right. Ja, we gaan het doen een beetje speciaal vanavond. Voor de reden, volgende week is de Star Wars Final Edition. Daar gaan we straks nog een keer over in. Maar de man achter Star Wars is de Jurgen, a.k.a. 187. We gaan hem eerst wat vraagjes stellen en zo. Muziek, ja, drum and bass, jungle. Maar de eerste vraag, dat sommige, nou, heel veel mensen dat vragen, van waar 187? Of,
6: ik heb dat gehoord op een plaat van Snoop Dogg, zijn eerste LP.
4: Right, ja.
6: Dus ik had niet gedacht dat ik een ondertussen 34-jarige carrière ging en dus kreeg ik gewoon die naam genomen voor de lol. En it's still right. There.
4: Ja, 187, dat is een politiecode voor de
6: moord.
4: Voor een moord op een kop, op een flik. Ja. Ja. Maar oké, het is geen slecht naam, aangezien dat hij na 34 jaar nog altijd staat. Ik heb al affiches gezien met DJ Eve en drie verschillende schrijfwijzes. En dan heb je zoiets, dan is er een DJ-naam toch niet goed gekozen.
6: Ja, nee, juist, ja.
4: Ja, er is maar één 187. Hè. Maar dan de volgende vraag, dat is een vraag dat we hier ook altijd stel aan onze gasten, van waar de inspiratie, van waar drum en bass, van waar, waarom drum en bass gewoon erop gekomen, of...
5: En van waar is uw muzikale inspiratie ook begonnen, zelf nog voor de drum en bass?
6: Voor drum en bass was het eigenlijk altijd hip-hop voor mij. Ik ben een grote hip-hop fan, zeker de jaren 90 periode, eind jaren 80, begin jaren 90. En toen was jungle aan het opkomen eigenlijk. Ik heb dat via ook gehoord, cassettes, ook via andere DJ's die er al mee bezig waren in België. Glennie D bijvoorbeeld, hij was wel een inspiratie voor mij. En zo is dat balkje beginnen rollen, dus ik heb altijd nog naar hip-hop blijven luisteren. En ook soul en funk en reggae en alles dat er in de buurt lag, maar ook jungle, hij had een sterke ragga, reggae invloed, dus dat was een link ook met hip-hop voor mij enzovoort. Dus zo is dat eigenlijk beginnen rollen. Het was niet de bedoeling om daar eigenlijk een DJ-carrière van te maken of het een of het ander, maar dat was wel plezant om te mixen. Hip-hop mixen is ook plezant, kun je scratch, maar het is wel traag. Jungle was rapper, was sneller, kon er beter op dansen volgens mij, dus dat wel iets. Het was iets meer dansvloergericht, laat ons zeggen.
4: Alright, alright. Dan is het allemaal begonnen in Kortrijk. Dat is het eerst begin draaien. De Vlasmarkt.
6: Ja, klopt. Ja.
4: Alright. En dan op een bepaald moment Fried Chicken Records. Samenwerking onder andere met Lotte en met Glennie D.
6: En Jan.
4: Ja, juist. Winkelkring in Kortrijk. Als je een keer wil weten hoe dat eruit zag, er is nog een documentaire uit de jaren 90, Stemmen uit de Ondergrond, waar als een interview van Black Francis in de winkel van de Fried Chicken Records doen. Dus een klein winkeltje, het was een max.
6: Helaas ja. Wel niet profitable, maar oké. Okay.
4: Ja, Kortrijk is ook, zeker toen. Men liep toen min of meer weg uit Kortrijk ook. Heel veel jeugd die naar hen trok en zo.
6: Uiteindelijk ben ik daar geboren, dus ik dacht van, ik doe het daar. Maar het, ja, er was echt heel weinig jeugd en dus ook heel weinig verkoop. En het was helaas niet haalbaar, dus vandaar de verhuis.
4: Ondanks dat er een Dikkes van Roeselaar afreisde naar...
1: Ja.
6: Ja, zo hebben we elkaar leren kennen.
1: Zo hebben we elkaar leren kennen, inderdaad.
4: All right. Maar dan heb je op een bepaald moment besloten van naar hen te trekken.
1: Ja, klopt.
4: En... dat zal ook aan praten zeg ik, dat is nooit de big money. Hè?
6: Maar dat was ook niet de bedoeling. Nee, uiteindelijk verkocht ik toen, ik weet nog dat ik toen verkocht op één dag, waar ik op een hele week verkocht in Kortrijk. Dus mijn boekhouder was vrij content en ik ook. Maar uiteindelijk ging het niet om de centen, maar op die manier, je zag altijd mensen die gelijk gestemd waren. We waren bezig met de muziek dat je wijs vond. Dus op dat gebied was het perfect eigenlijk. Maar goed, ja. Het is ook een houdbaarheidsdatum die eraan vasthangt. Dus.
4: Right. Maar de naam Fried Chicken Records, van waar komt dat? Of is dat...
6: Dat komt van Glennie D. Dus Glennie D had eigenlijk een Fried Chicken in Antwerpen. En ik had hem leren kennen. En uiteindelijk heeft hij dan we hebben beslist om een open te doen in Kortrijk. En dan zijn we verhuisd naar Gent. En dan is Glennie D volgens mij gesloten en was ik nog alleen over in Gent.
4: Right.
6: Want in Kortrijk had ik dat samen met Jan gedaan en zo. In Gent deed ik het alleen eigenlijk.
4: Alright, ja, daar hangt een mini verhaal aan. Als wij over de fried chicken bezig waren hier, dan dacht de Kaster, fried chicken, is dat in... dat hij echt over fried chickens bezig waren. Ja, nee, een platenzaak.
6: Maar dat was ook een cool logo, dat was zo'n plaat met een kieken op. En dat hangde op mijn kabinet langs de zijkant, dus niemand verstond er iets van. Maar ik vond het wijs, want uiteindelijk bleef het wel hangen. Dus ja.
4: Right. Ja, en dan nog herinneringen aan de goede of?
6: Ja, natuurlijk alleen maar goede herinneringen. Ik heb sowieso in het leven de neiging om alleen maar de goede dingen te onthouden. Dat maakt het een stuk gemakkelijker. En wijzer ook, maar ik heb niets anders dan goede herinneringen, een goede tijd eigenlijk. Misschien wel de beste tijd van mijn leven.
5: Een bepaald verhaal van een fried chicken dat je denkt van dat of dat is wel een keer waard om boven te halen.
6: Het waren gewoon goede tijden. Veel gelijkstemden die muziek kwamen kopen. Je kon dingen opleggen dat je wijs vond. Dan kochten ze dat. Dus het waren wijze gesprekken. Het was een goede vibe. Maar ja, het was natuurlijk in combinatie met DJ, we moesten ook redelijk wat draaien. Zeker als ik hier in Gent begonnen was, ik weet nog dat ik het lumineuze idee had om tijdens de Gentse feesten open te zijn. En moest letterlijk iedere avond draaien. En de laatste avond, en ze mij wakker maakte in een fried chicken, dat ik lag te knorren op mijn toog. Ik had het nog open gedaan, maar dat was het einde. Dus ja.
4: Ja. Ik herinner mij die verhaal. Ik had dat... Achteraf gezien veel te weinig geweest, maar ik was toen vrij into techno en Music Mania en Music Man en toen en ook druk, veel draai. Ja, dat waren de jaren 90. Wat ik nog eens in mijn deed, hadden ze nog gedacht wat al een van uw best verkochte platen waren?
6: Ja, een hip-hop plaat, dat was die een, ik geloof dat die eerste single was van Dr. Octagon of het een of het ander. Ik weet nog dat ik dat en masse binnengekregen had. Een doos van het vijfde, nog een doos van het vijfde, nog een doos van het vijfde. En niemand anders had ze binnen. En ik weet dat Hans Hip-Hop België daar stond aan het schuiven voor die platen. Dat was Cool Keith eigenlijk. Dr. Octagon of het een of het ander.
4: Blue Flowers
6: ja,
4: of zo.
6: Zoiets, ja.
1: Dat is Moax.
6: Maar sommige vinyls, drum and bass vinyls, heb ik er ook wel op termijn dan 250, 300 van verkocht. Er al veel is voor een klein winkelje, zoals Fried Chicken. Maar dat was echt een klein winkelje met enkel hip-hop en drum and bass. Dus het was echt niet veel.
4: Alright. En dan had je een bepaald moment met Davies binnen, samen met Millennium Crew.
6: Yes.
4: Alright. Had je daar nog zo verhalen over of...
6: Maar ik weet dat we hebben veel meegemaakt, we hebben een ongelooflijke tijd meegemaakt. Uiteindelijk mijn DJ-carrière is eigenlijk redelijk rap vertrokken. Ook omdat er mensen vonden drum and bass en jungle wel wijs, maar er waren ook geen DJ's. Dus meestal was ik ook geboekt, of dat nu goed was of slecht. Ik ben wel beter geworden.
5: Na 34 jaar.
6: Nee, maar ik weet dat ik na een jaar of twee al in de vooruit stond te draaien van die toestanden. En dat ik zoiets had van oké, wauw, dit gaat hard. En dan met de Millennium Crew ging het nog harder. En toen waren we eigenlijk resident op Doer, op al die festivals. Op Pukkop opgedraaid ook. Allee, het was non-stop het een na het andere eigenlijk. Dus dat was een goede tijd. Dus veel, veel, ja, droomleven eigenlijk. Ja.
4: Mm-hmm. All right. En dan op een bepaald moment gedacht, we hadden een paar kleine vijfjes en maar nog een keer Star Wars.
6: Ja, dus uiteindelijk het is eigenlijk begonnen, maar ik had nooit de intentie om evenementen te organiseren, maar 1 jaar Fried Chicken was hier in Democracy Hand, dat was uitverkocht, ik weet dat nog, dat was al stampvol. En toen is dat begonnen, toen ben ik regelmatig feestjes beginnen doen, ook in de vooruit dan, Millennium Breaks.
1: 1 en 2, als ik niet vergis. 1
6: en 2, ja. En ondertussen op Eskimo, op de Widokai, dus die grote evenementen met 4 verschillende zalen, was ik ook de curator van de Drum & Bass zaal. Dus ondertussen was ik mijn contact met Engeland al redelijk goed aan het opbouwen. En dan ook in Cosmos had ik een zaal die ik cureerde eigenlijk, als dat woord is.
5: Ja.
6: En dan, en dan uiteindelijk, en Matthias en ik beslisten, zo mee geen apart drum en bass feest doen. En ook met ook letterlijk, we zaten een zetel bij mij thuis, zoeken achter een naam en zagen mijn Star Wars peetje staan op mijn kast. En zeiden, we gaan Star Wars noemen, zo, ja, goed idee. We dachten een paar vijfjes en dat zal het zijn. En ondertussen zijn we dan 25 jaar later. Maar zo is dat eigenlijk ontstaan, ja.
4: Alright. Dat beantwoordt de vraag van waar Star Wars, hè? De peetjes, Star Wars van, right.
5: Wat kun je herinneren van de eerste Star Wars?
6: Dat Wijs was, Dredge heeft toen ook gedraaid, en Bailey. Ja. Een van mijn favoriete DJ's ook, iemand die echt super scherp met vinyl kon mixen. Die ik enorm respecteer, ook een goede selectie. En Ed Rush, die mijn favoriet was eigenlijk toen. En ook dat er heel veel volk was van de eerste editie. Ik heb daar laatst nog een foto van teruggevonden, hilarisch. De start, laat ons zijn. En dan heb ik blijven opbouwen tot 5 jaar. En vanaf 5 jaar was het eigenlijk basically gewoon constant uitverkocht en het was echt hekt. Zo'n 500 man hier in de Lammerstraat buiten, echt zotte toestand. En nee, dat heeft ook 5 jaar geduurd bijna. En dan zijn we zo back to normal gegaan en we blijven verder doen. Dus ja.
4: All right.
1: En wat was je beste Star Wars editie ooit?
6: Dat is moeilijk.
5: Of een paar, zegt er een paar.
6: Om dat te zeggen. Maar er zijn er wel een paar. Ik geloof dat de 10e editie was met Goldie. Iemand dat ik wel nogal zo naar opkeek. En ik weet nog dat we hier. Dat klikte gewoon. Zo. We waren 2 varkens op dat moment. Dus. Ik ben nog met Goldie naar een afterparty geweest tot 12 uur middags erachter. Ons rot geamuseerd en ik heb hem dan nog juist op tijd op zijn vlier kunnen steken of had hem gemist. Dus dat was wel een super ervaring, maar voor mij was dat gelijk met hot naar een afterparty gaan, weet je. Dus en dan ook de eerste XL-editie, dat was een combinatie van allemaal minder bekende, maar echt super goede underground namen zoals D-Bridge toen enzovoort. De hele line-up, dus niet bekende namen, maar heel veel solide underground namen. En dat was superveel volk. En dan bijvoorbeeld dubstep was aan het opkomen en ik had Scream geboekt in de foyer.
5: Mm-hmm.
6: Dus ja, Scream is super big geworden, dus voor hem in de foyer. En dat was nog voordat hij doorgebroken was. Dus Scream was daar aan het draaien in de foyer. Hij had al die andere goede namen in de grote zaal en ook in de balzaal. En het was heel veel volk en het was echt een speciale vibe. Want meestal kun je dat maar bereiken, zo 3000 man was het ongeveer zeker, als je echt de kleppers uitnodigt. Maar dat is dan weer zo'n typisch feest dat iedereen eigenlijk doet. Ja, wat zijn de headliners? Ook in techno, wie kunnen we boeken? Die 10 namen, ja, we gaan die pak. Dus, maar dat was terwijl en dat eindelijk basically, ja, from the heart, ja, die, ja, kun je allemaal samen in. En de mensen zijn ervoor gegaan, ze konden ook gezegd, en ja, F off, weet je wel, we zien dat niet zitten. En dat was een flop, maar het was het omgekeerd. Het was ook een beetje geluk, maar ja.
5: Dan moet je even aan het juimen in het leven, hè.
4: Ik herinner me nog, Scream, dat was een beste set.
6: Dat was niet normaal. Dat daar zoveel volk bent, het zweet droop letterlijk van de muren.
4: En effectief, dan was hij nog niet een hele grote naam.
6: Nee, hij was nog
4: De kenners kenden dat al, maar de rest. Ja, maar toch, het zat standen vol. En het waren daar het waren er ook wel mensen die echt zoiets van, wat is dat? Ja, dubstep. en ja, dat was wijs.

0: Nee, nodigen dan ook een keer artiesten dat ik misschien wel wijs vond, maar niet op een Star Wars wel goed, maar daar dan kwijt kon bijvoorbeeld. Dus dat werkte wel. Ja.
1: Nou, ik ben nog speciaal op mijn eentje naar Tomorrowland geweest voor Star Wars.
0: Ja, want dat wel iets uiteindelijk. En ja. Als ik nu naar die foto's kijk ook en al, ik dacht altijd van ja, dat misschien niet zo goed gewerkt, maar toch, het heeft wel goed gewerkt uiteindelijk. Ik heb verrast nog naar een aftermovie gekeken, ook zo'n film.
2: Ah, wel, ik ging het juist zeggen, ik heb er onlangs ook nog een zien passeren, een aftermovie van Star Wars Tomorrowland.
0: Ja. Ja.
1: Nou, dat is voor mij hetgene die voor Tomorrowland, voor mij is dat heel mainstream te staan, maar het respect voor Tomorrowland is net dan ze ook die andere stages, dat Cosmos, Star Wars, Café d'Anvers, een ding daar ook mogen doen. Mm. En dat maakt het dat dan toch niet een eentonig mainstream festival is. Mm-hmm. Dat er ook dan die Hollanders met hun hardcore en hun dingen. En ja, dat vond ik wel wat. Ja, dat maakte voor mij wel Tomorrowland zo aanvaardbaar. Ja. Als underground DJ. Van ja, oké, het is daar 80% is mega mainstream, mega commercieel in een zekere zin. Ja, soms vergelijk ik het groot podium met carnaval en Alst. Stage is trouwens door dezelfde mensen gedaan dan die man die carnavalstoeten maken. Maar nee, dan had hij inderdaad, ja, Cosmos had daar een dag, Star Wars had een dag en dat was een ander ding. En daar gingen wij vooral voor naartoe. Zo, meestal draaiden er ook wel ergens kennissen en vrienden. Ja, dat maakte het wel tof.
0: Uiteindelijk was dat ook het idee om alle, laat ons zeggen, ja, succesvolle promotors in België uit te nodigen en die een stage te geven. Zo moesten zij niet werken aan die cultuur. Iedereen bracht zijn eigen cultuur mee naar dat festival.
1: Ja, dat is zeker een deel van het succesverhaal geweest. Nu,
0: absoluut. Ja.
1: Nu is het mega internationaal, maar zeker in die beginjaren was dat ook wat van doen. Want anders stond er daar een paar duizend man voor dat gigantisch podium. En
0: ik weet nog dat ik zo'n rol tickets gekregen had, gratis tickets. Van, echt zo'n rol. Ik weet niet, 100 of 200. En ja, ik gaf ze aan mensen op Star Wars zo. En mensen zo, is dat? Die moeten het smeten op de grond. En nu betalen ze €1000 voor een ticket of €2000.
1: Right.
3: Ja, wat
1: ja, times changing. Want dan zijn we aanbeland.
2: Bij 3 oktober.
1: Ja, de final edition.
0: Yes.
1: Ja. Waarom de final edition? Het had...
0: Dat is, het is dat een tijd er is om het af te sluiten.
1: Alright, ja.
0: That's what I feel, it's a feeling.
1: Ja, dat is dat. Ja, moet doen. Het is ook mijn feeling begonnen. Hè?
0: Ja, maar ook. Ik denk dat het juiste ding is om te doen. Mensen stellen die vraag, of ik denk dat er een reden achter zit. Nee, het is niet omdat je iets 25 jaar gedaan hebt, 50 jaar moet doen ook. Hè.
1: Voilà.
0: En nu is het nog relevant. Misschien gaat dat ooit niet meer zo zijn, I don't know. Maar ik heb zoiets van, nu is het een goed moment om te stoppen. En dat ik ook iets anders doen dan in de vooruit rondloop.
1: Ja, want dat wordt ook wel onderschat. Ja. Voor u als organisator is dat niet zomaar een feest.
0: Er komt daar veel bij kijken natuurlijk. Dat is echt ik kan me bijna mijn leven niet meer herinneren zonder Star Wars. Maar nu is het tijd voor even een break en we zien wel.
1: Alright. Daar gaan we het dan een beetje over. Hè. Maar... volledig Belgische line-up? Bewust?
0: Ja, absoluut. Ja, ik had zoiets van, ja, oké. Het is de laatste editie. Het zal sowieso waarschijnlijk uitverkopen. Allee, mensen gaan er willen bij zijn. Dus waarom zouden we die mensen geen platform geven?
1: Right.
0: Want alleen als ik eerlijk mag zijn, dat klinkt misschien raar. Maar internationale artiesten zijn altijd super dankbaar als ze veel boeking krijgen. Het is allemaal bro, mate en whatever. Maar, dus ik heb iets van, ik heb heel veel gedaan voor de internationale scene. Maar het is misschien niet slecht om een keer de Belgen ook uit te lichten. Die DJ's zijn zeker even goed. En ik weet nog, 10 jaar Star Wars heb ik ook zo'n line-up gedaan. En het was ook uitverkocht op voorhand. Dat was met Netsky, die toen, hij is dan wel echt big gegaan en echt commercieel, whatever that may mean. Maar daarvoor maakte hij echt supercoole rollertjes, jazzy, funky stuff.

0: En ik was echt een fan van hem, van zijn producties.
1: Zijn early works zijn echt niet slecht, inderdaad.
0: Ik had hem geboekt voordat hij bekend geworden is. Maar iedereen zat al op die vibe dat mee dat ook uitverkocht was. Dat was ook dankzij hem. Mede dankzij hem. Het was Star Wars en hem en de rest. Maar dat was de max om te zien dat enkel Belgische artiesten toch de vooruit kunnen vullen. En dat, is eigenlijk, dat sluit daar nu bij aan.
2: Alright, super. Ja, dan hebben we het nog een keer over 187. Hè? Wat ik hier zo genoteerd heb, zo memorabele sets. Wat zijn er zo nog zo dingen dat je herinnert van? Ja.
0: Oh, er zijn er wel veel. Er zijn er veel. Bij dat ik ondertussen, als ik zo een keer kijk waar ik al allemaal uitgestoken heb, meer dan 1000 sets gedraaid, dat wel veel is. Hè. Ik weet nog Rotterdam Street Parade, maar soms veranderen mensen naar mij ja, voor hoeveel volk was het meestal ooit gedraaid. En wel, toen was er daar bijzonder 100.000, als het geen 200.000 man was, in de haven van Rotterdam. En dat weet ik nog heel goed, dat was eind jaren 90. Madison remix van Matrix was juist uit. Of was juist op promo. En we waren dat daar aan het draaien met de Millennium Crew. En het werd donker en die lichten gingen aan op zo van die gigantische kraan en zag al dat volk staan. Dat was een insane momentje. Dat is bijvoorbeeld eentje dat ik zo nu denk van dat is misschien wel, maar er zaten ook boeking bij in clubjes van 50 man dat de vibe super was, dus het speelt geen rol. En alles daartussen eigenlijk, ook in het buitenland. Ja, ik Tomorrowland ook naar twee keer naar Brazilië geweest, superwijs in drum and bass crew in Brazilië, dat was de max. Ook Espai en al en Alibi, L-Side, Level 2. En dan ook in Atlanta gezeten, dat was ook de max. En ook een paar keer in Londen, ik heb Fabric gedraaid voor Metalheads, ja, dat was ongelooflijk. En ook goed gedraaid, want ja, soms kun je dan zenuwachtig zijn aan het verkloten, wat heb ik niet gedaan gelukkig, maar dat kot zat er ramvol. Ik heb daar echt gesmashed en dat was zo, mind blown.
2: En in Engeland gaan ze er wel voor drum en bass.
0: Ja, maar Fabric is voor mij zoiets van, ja, gaat daar naartoe, maar draait dan niet. Ja, bestaat. Maar toch wel, één keer toch. Nee?
2: Alright, super. Ja, dan gaan we, dat sluit me ongeveer af, maar nog met de vraag zo, ja, wat zijn de toekomstplannen? Als DJ of als producer ook, want ja, de mens was vooral geïnteresseerd van, ja, hij heeft ook wel wat dingen uitgebracht.
0: Ja, uiteindelijk, ik heb thuis een studio en ik werk daar ja, iedere week in. Soms een avonddag, soms een dag. Het is niet superveel, maar ik onderhoud dat wel. En ik hoop dat ik ooit een tijd ga vinden om daar wat meer tijd in te steken, maar dat is iets dat ik nog wil doen. Misschien ga ik die muziek zelfs niet uitsturen of delen. Het is niet de bedoeling om te releasen, het is de bedoeling om creatief te zijn. Omdat dat volgens mij iets heel gezond is om te doen. En dat wil ik doen. Dus daar wil ik zoveel mogelijk tijd in steken. En draaien ook, maar misschien wel wat selectiever. Dat wil even niet zijn enkel de grote boeking. Misschien net andersom, maar gewoon... Je weet dat ik daarnaast ook een druk leven heb. Ik ben met van alles bezig. Duist en die interesses en hobby's en wat is het allemaal. En ben ook, ja... Niet meer van de jongste, weet je. Dus ik denk dat... Maar produceren is voor mij nu het belangrijkste. Ik zou echt nog een nummer willen maken dat ik van vind van... Dat is nu echt iets dat eruit gekomen is, dat ik het in mijn gedachten had. En dan kan ik ook in vrede, ja, dan weer verder.
2: Alright. Ja, en als je pijst van... ik wil dan de mensen dat horen. Altijd welkom hier weer bij Break City.
0: Ja, maar bedoel... Dus het mag niet zijn... Met de bedoeling om de release te tekenen. Maar dat is een rat race dat uiteindelijk...
2: Nee. Maar ja...
0: Ik geloof erin dat de beste muziek gemaakt wordt als je niet beïnvloed wordt op die manier. Je moet wel gechallenged worden om je productielevel zo goed mogelijk te krijgen. Maar bij labels gaan ze altijd proberen pushen in een bepaalde richting of dit of dat.
1: Ja.
0: En dat verpest het soms, want... Ja, men volgens mij een groot tekort aan authentieke, originele, goede muziek.
2: Ja, de discussie tussen muziek commercialiseren of commerciële muziek maken. Daar heb ik een nieuwe oude discussie met Grijs en TLP mee over.
0: Ja, maar als er iets groeit, dan moet je dat niet tegenhouden. Maar als de bedoeling is om er geld mee te verdienen, dan is een andere insteek.
2: Ja, dan kom je uit bij Reggie, hè, ja. En met alle respect in een krak, maar het is een format om te verkopen. Hè.
0: En natuurlijk, voilà, maar goed, hij steekt het wel niet onder stoelen of banken, dat apprecieer ik er nog aan. Hij is gewoon wie dat hij is en dat is zijn doel. Dat kan ik wel mee leven.
2: Dat is dat. En
0: niet met zijn muziek.
2: Well, ja, nee. En ook niet met het publiek van zijn muziek. Mm. All right, ja. Dan rest ons nog de vraag. Hij gaat hier subiet een uur en een half nog een setje geven. Mm-hmm. Wat gaat dat ongeveer zijn?
0: Ik heb besloten om wat drum en bass te draaien van de jaren 90. Neem 95 tot 99, zoiets, die periode ongeveer. Gewoon rustig gaan mixen, gewoon wat tunes die ik leuk vind en dat de rest ook hopelijk leuk vindt. En if not, ja, dan kun je naar tv kijken of zo.
2: Alright, ja, het is dat. Alright, ja, super, kijk. Het was Max dat je zei. En we kijken er naar uit naar hun set.
0: Alright, thanks.
2: Alright.
1: Ja, we gaan dat gewoon laten doen.
2: En volgende week, ja, kijk, we gaan dan toch nog een keer met hem dat je het alleen hebt, volgende week. Want het is al ver uitverkocht.
0: Het is uitverkocht. Ja, spijtig.
2: Maar het is Star Wars Final Edition. Ja, met een heleboel Belgische DJ's. Onder andere Blanco, Brethren, CDX en Higher Underground, DJ Battery, Drumslave, Historia, Lavance. Ja.
0: Ja.
2: Maar MC Nice, MC Tasty.
0: Ja.
2: Maar natuurlijk ook 187, Face. En Sizzly en Ben One Shot.
0: Yes.
2: Alright, dus al en daarheen zou ik zijn, maar ja, de meesten zijn al beslist, hè, aangezien dat het uitverkocht is.
0: Het is, met alle respect, echt uitverkocht. Dus ik verwacht dat er nog mensen zullen proberen aan tickets te raken. Ik kan juist aanraden, probeer niet bij scammers te kopen, want onze Facebookpagina wordt echt geplaagd erdoor, gaat sowieso in de zak gezet worden.
1: Well, op elk Facebook-event, of gratis event, komt er dan gasten van... Ik heb nog 2 ticketjes over. Gratis.
0: Met zo'n naam die zo al licht off is.
2: Alright, well, kijk, we gaan u laten u voorbereiden. En ik zou zeggen, enjoy. Nog een keer zijn dan ook 16 oktober. 17 oktober, ja, juist. 17 oktober. Night of the Snakes is in de Kinky Star. Dat is onder andere met een Black Francis en de Castor W, maar ook met
1: Matlock en dan Lady Light en MC Mary Jane. Dus dat is gratis afkomen. Maar gaat er wel nog meer over horen de komende weken.
2: Alright. En wel, kijk, enjoy the sets van 187 en Break City only for you.
3: You
1: and you
3: Break City.

0: Yo, yo, yeah. We komen aan het einde van de show van de week.
1: Deze set van yes. 187 van Break City.
0: Hopelijk heb je ervan genoten.
1: Ja, het is dat.
0: Ja.
1: En als je nog meer wil doen, volgende week...
0: Is Trash Crew en Mash, dus ook Old School Drum and Bass.
1: Yes.
0: Voor Nine Dots Next Week's Break City. Maar daar volgende week meer over.
1: Zak.
0: Volgende week Star Wars, de laatste editie. Al nog geen tickets net. Beetje jammer, het is uitverkocht. Maar check je tickets voor op straks.
1: Alright.
0: Zot. Kijk, we gaan je gewoon nog laten met die laatste beats hier. En dan zien we je de volgende week weer.
1: Alright, Break City. Only for you.
0: You.

And so tonight we say, hip, hip, chin, chin.